Een van die mooiste snitte van Smokey. Och, dat blij en mooi in het. En nou op die speellys het ek vir jou Mumford & Sons, I Can Wait.

0: Enrique Iglesias en Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Nou, we speel luister ek vir jou Rocking Horse met Pick Me, Glenys Lynn, Jacy Ian en Dermo Kennedy, Don't Forget Me, Lady Gaga en Bradley Cooper met I'm Mooi in a Shallow, en Hugh Lynn met Lewe.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Engelbert Humperdinck wat hierdie uur afsluit met Alone in the Night. Bobby van die Haarsveld met Geloof, Hoop en Liefde en Maria, I'm on Fire. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Abba se On and On and On. Demi Moore en Elo Vas, Ek Dalk en Dan, The Carpenters, We've Only Just Begun. Gerald Jolin, Nero No, Rock Around, Rock Roller.

Klanke van die Carpenters, we've only just begun. Demi Lee Moore en Elof Asik Dulk en Abba met On and On and On. Nou by spelers het ek vir jou One Voice met Droomplaneet, Silla Black Conversations en Bells on Blake Wood, Crazy Like Me. Maar eers Gerald Jolin met Rock Around the Rock-a-Roller.

Vroege oggendklanke van Mark Knopfler met I'm the Fool, as ek Anita Du Plessis en Teens Jordaan se Bring Jou Hart. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, musiek nou van Pink met Walk Me Home.

Jy luister saam na die hart van goud, Bosveld stuur 107.5 en dit was die klanke van Plastic Mac met Shake Your Body, Ernie Bytes weergawe van Ring of Fire en ook se man van Leonard met Los My. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn, die nommer is 064-115-2281. Afrikaanse klanke nou van Appel met Kat is op die stoof.

Welkom by Woensdagoggend, middel van die week, die middeloggendprogram van Bosal 107.5. Saam met my Eddie Diffenaar tot 12 uur. Lekker mee by ons te, ek hoop jou Woensdag wandel vir jou goed. Lovin' and Devotion's muziek waarmee ons die program begin het. Met Lovin' and Devotion. Dankie ook Lee Prozeski. Die man is terug morgenoggend om 5 uur. Vir donderdag se Bosal ontbyt. En jou geselska. Klomp van jou gunstlinge wat len wag om gespeel te word, is ook nog daar die kompetisie waar R1000 gewen kan word. Die trekking wat plaasvind vrijdagochtend 10 uur, dan is het 10:30 se kant. Kondig ons die wenner aan. As jou klomp mense wat ingeskryf het wat reg is, wat een kans om daar die R1000 te wen. Ek het muziek vir jou van Gerry Pretorius. Nee, die hele wereld moet het weet. Wat weet, ha?

Radio Vosburg op Slis. Ernst, en dit is Deens Jordaan saam met Joannita Du Plessis. Is hy skakel by Bosal Sirikos gemaak draai weer in die verlede met The Marmalade.

Ons maak hy thankful diesel liefling daar ry ons. En dit is die muziek van Gerard Snell. Altijd van hierdie enige van die man. Jy luister na die Hart van Goud, dis Bosel, dis 21 minute voor 10. Ek wil by die verkeer uitkom binnenkort. Maar voor ek doen, hier is Steps weergawe van Diana Ross' Chain Reaction.

0: En dit was Steps met Chain Reaction, oorspronkelijke daar in een rastreffer uit 1985, geskryf deur Bee Gees, ne, waarin 2001 het Steps moet gaan afstof en reguit na nummer 1 geneem in die Verenigde Koninkryk. 4 minute van pure dansvloer pop. Luister na Bosal Sire, waar die treffers nooit ophou nie, die verkeer is volgende.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So wie is hy net versigtig op die paai N12 Oost-Stilstaande voertuig by Klipperivier Ryland. Wacht aan die M1 site, die botsing met plaas gevind het met Jan Smitslaan. Die N1 richting Noord is daar die botsing met plaas gevind het by Beyers Nordea. En Braamfontein M1 Noord oponthoud met Kaastraat. Die N3 Noord stilstaande voertuig wat sê voor die M2 vark. N1 Suid kyk uit vir padwerke en dit is met Randshow weg. Sandton M1 Noord verkeer op een pad na Grayston Rylaan. Die N1 Noord padwerke wat sê by Rangel. N12 West voorval het plaas vind het by Klipperivier Rylaan. By is nou dit, stadig beweging verkeer by Judges. Dan is daar op en uit druk verkeer verskeie routes deur die Sandton omgeving. Sandton Grayston Rylaan botsing by Daisy en Morningside by South, a botsing met plaas gevind het met Ravons gevind het by Beyers Nordea en Braamfontein M1 Noord oponthoud met Kaastraat die N3 Noord stilstaande voertuig wat sê voor die M2 vark. M1 Suid kyk uit vir padwerke en dit is met Randshow weg. Sandton M1 Noord verkeer op een pad na Grayston Rylaan. Die M1 Noord padwerke wat sê by Rangel. N12 West voorval het plaas vind het by Klipperivier Rylaan. By is nou dit, stadig beweging verkeer by Judges. Dan is daar op en uit druk verkeer verskeie routes deur die Sandton omgeving. Sandton Grayston Rylaan botsing by Daisy. En Morningside by South, a botsing met plaas vind het met Ravonia weg. Ons

0: Nutritional Products of hulle webblad by lbnutritional.co.za.
1: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Wel, is baie druk verkeer in die Sentraal Sandton omgewing, dan die N1 Pretoria Main stilstaande voertuig met Nieuwrouw, die N1 Suid op pad na Ranshow. Is daar padwerke aangemeld, die N1 Suid padwerke by Bekloeweslaar. Die N4 West stilstaande voertuig met Simon Vermoten, kyk uit vir hom, N1 Noord botsing met plaasgevind het met Rivonia weg. Bramfontein N1 Noord, die verkeer is druk op pad na Akarestraat en jy kan vir sy op hoogte bring 064-115-228. Hier is broers Christo en Kovas en een weergave van Ek kan droom van my sonskip. Want solank jy net droom en aanhou droom, nee, is enig iets moontlik. Welkom by 107.5 FM, is die hart van goud.

Weet jy wat, nee? Technologie soms, nee, kan een ander ding doen met een mens. Ek leid kom by Bobby Vinton, waar ons aanvankelijk die eer moet begin in sy last race. Jammer, ek het die verkeerde knopje gedruk, man.

That's a touch the part of me that leads you most exile. Ons self studio die middeloggendprogram 22 oor 11, daar sit Lars en Marshall, superene, en getiteld Love Song. Hier is die country klanke van Dan Henley saam met Martina McBride. Goeie combinatie ook van stemmen. That old flame.

0: Brendan Piper, hy loop oop. Die tyd nou is 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Mooi ene hierdie van The Delians, Hold On. En Marie Bosman, hoe het hy Uriah Heep, Free Me. Drie in een rij en nou so vrou langs voor die jongste nuus, The Turtles.

David Anders se jeans on by Boswell Seriariteit nou 25 minute voor 2, kwart voor 2 die jongste verkeer. Vroeger het ek genoem dat daar so hier en daar 'n snit gaan uitskiet wat baie lanklaas gespeel het. En hier is een van hulle.

0: Kitchenerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Ja, maar al het baie gevuld is die Soerenijse weergawe van Nickels and Dimes en dan Love, wat my is afgeskop het met Tingeling en is een klein saterig aantie saam met my Thuniet by Bosveld Stereo en Caroline Bosch is wie is allemaal ingeskakeld.

It ought to sell. A million, en dit was dan Lynn Paul gewees. Lekker om altyd wijntjies in ons te hoor, ne? Ek en jy. Ja, volwassen man en natuurlijk een klein sienkie was baie mooi gesing. Lizzie Wright Darling, The Spaniard. Philip Moelman, korte pake, om hier klaar te maken.

Dit is allemaal een liedje wat een lang pad samen met ons komt, ne? En dit is Glen Campbell's Rhinestone Cowboy. Nou, hier is Karike Kesenkamp ook, en nog niet gaan slapen, nie, maar zij zingt van droom verloren.

Digtershart met Finally Fallen. Ons is natuurlik besig met ons KU program, ons plaaslik maar anders, en volgende gaan ons luister na Purple Moon Dreamers, My Seun Mieliepap

Dominic Burger, Hart op my mou. Voor dit is Sandy Shaw se Monsieur de Pont. En, en voor dit Bonnie M se Rasputin. Nou ja, ek gaan vir jou klanke speel van Chris Rea se Josephine.

Roger Whittaker, if I were a rich man. Nobby Spelers het ek vir jou Debbie Boone, Everybody's Somebody's Fool, Vierwerker, Die Wiel het gedraai, en Shawn Mendes, A Life of the Party.